Ik blijf ook een banger voor zeggen dan. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.